Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Dat laat ze zelf weten op X. President Trump had de nieuwe aanvallen ook aangekondigd op de NAVO-top in Turkije gisteren. Iran reageerde met explosies op Amerikaanse sites in de golfstaten zoals Kuwait en Bahrein. De tijdelijke aanvalstop in het Midden-Oosten is sinds de aanvallen van gisteren helemaal voorbij. Trump is naar eigen zeggen ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings, stressballetjes in felle kleuren die populair zijn bij jongeren. Uit onderzoek van VTM Nieuws bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek. In Groot-Brittannië zijn er al squishy dumplings teruggeroepen. In Italië zijn twee mensen omgekomen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Het gaat om een werknemer van 30 en zijn moeder van 60. Nog twee andere mensen overleefden de knal. Het gebouw is ook volledig ingestort. Vorig jaar werden de eigenaars van het bedrijf nog veroordeeld, onder meer voor het bezit van explosief materiaal op een plaats waar dat niet mocht. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Voor het originele moeten we eigenlijk al terug gaan naar deze van Shirley & Company. Met Shame, Shame, Shame. We draaien de versie van Isabella. Straks heb ik ook nog werk mee van Kool & The Gang. Neil Diamond komt eraan en deze is een van Tessa June.

Black Horses and a Cherry Tree. Vandaag kunnen we gaan kajakken in de polders. Want je vaart vandaag van Middelkerke naar Leffingen en terug met een pauze onderweg. Het is ideaal eigenlijk voor wie van natuur en beweging houdt en die wil combineren. Dus vandaag om 14 uur, ze starten aan de parking in de begraafplaats in Middelkerke aan de Franciscus Dierendonkstraat. De toegang is er wel 25 euro per persoon.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

Cool Running Gang en Fresh. Doe mee in een competitieve of recreatieve reeks zeezwemmen. En dit dan met professionele begeleiding en een maximale veiligheid. Bij slechte weeromstandigheden wijken ze dan af naar de reservedatums. Maar zeezwemmen voor het grote publiek. Dat is op maandag 13 juli, dinsdag 11 augustus. Start is om 19:30, €6 in voorverkoop en €10 voor een dagprijs. En het gaat door aan het strand ter hoogte van het Silt. Meer informatie, middelkerke.be/zeezwemmen.

0: Melinda FM weerbericht.
1: We nemen het weerbericht van de kust bij ons en vandaag gaat de dag zonnig beginnen. Maar in de namiddag hangt er wel wat meer hoge bewolking. Temperaturen aan de kust dus tussen 26 en 27 graden. Morgen licht bewolkt en zaterdag krijgen we opnieuw een zonnige dag met de maxima die kunnen oplopen aan zee tot 28 graden.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En als we het hebben over de Apero Sundays, dan is het zondag aanstaande in Mannekesveren. En dit dan ter hoogte van de Tuinoud Gemeentehuis.
1: Yes!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen door de hoge rentes. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer, Bart van Opstal.
2: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
1: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op €2,2 miljard. Dat is ruim €440 miljoen meer dan wat de regering eerst had voorzien. Dat komt volgens bevoegd minister Wijts doordat de inflatie stijgt en alles duurder wordt. En ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die heel populair zijn bij jongeren. Uit een onderzoek van VTM Nieuws door toxicoloog Jan Tietjat bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn.
3: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek naar de squishies en in Groot-Brittannië zijn er al teruggeroepen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Volgens hen zijn in totaal 90 doelwitten geraakt, onder meer luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in het noordoosten van Iran, niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde opnieuw met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. En onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zegt doelman Thibaut Courtois.
4: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld, dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Dat zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. Het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
1: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. En bij Spanje is er ook respect voor ons Duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Heerlijk om deze wat Prince nog eens te draaien, 1999. Welkom bij Melinda FM Vroege Vogel, samen nog tot 8 uur. Angel and Justice, What You Want, Millennium van Robbie Williams en Jeroen van den Boom. Dat zijn de volgende drie dat je krijgt in de Vroege Vogels met Mike.

En vanaf morgen tot en met zondag aanstaande is het de beurt aan het Cactus Festival, die opnieuw te gast is in het prachtige Minnewaterpark in Brugge. Het zomerfestival voor jong en oud. En info en tickets kan je nog altijd krijgen via cactusfestival.be.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Aan de kust beginnen we wel met een zonnige dag, maar in de namiddag hangt er wel wat meer hoge bewolking. Temperatuur tot 27 graden. Morgen licht bewolkt, temperatuur nog tot 24, maar zaterdag krijgen we opnieuw een zonnige dag. En de maxima die gaan dan oplopen tot een goede 28 graden aan zee.
0: Melinda FM, de beste muziekmix.

Zaterdag aanstaande is het terug tijd voor Oudenburg Zomer. Want vanaf 16 uur verandert het sfeervolle Abtspark in het decor voor een gratis stadsfestival. Boordevol muziek, animatie en zomerse gezelligheid.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be. Zin in

juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

The Woman in You met de Bee Gees. Niet vergeten, zondag aanstaande de indrukwekkende goddelieve processie die opnieuw door de straten van Gistel treft. Dus je mag deze bijzondere cultureel en spiritueel evenement zeker niet missen en beleef een stukje levende geschiedenis in het hartje van Gistel.

Ja, My Destiny hoor je met Alisso en Sasha. Het zit erop voor vandaag. We gaan werk draaien van Nick Schilder en Lucas en Steve met Something Like Magic. En morgen zijn we terug vanaf 6 uur. Fijne dag te morgen. Like

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
2: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
1: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74 jaar. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy.
3: Overdiagnose is een heel belangrijk nadeel van screenen. Dat zijn echt tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend tijdens het leven van de persoon in kwestie. Overdiagnose leidt tot overbehandeling, chirurgie, mogelijk bestraling nadien, mogelijk chemotherapie, hormoonbehandeling enzovoort.
1: En zo'n screening levert ook vaak vals positieve resultaten op. In het westen van Iran zijn zeker 3 doden en meerdere gewonden gevallen bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. En in het noordoosten is een spoorwegbrug geraakt. Niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. President Trump had de nieuwe aanvallen gisteren aangekondigd. In totaal zijn 90 doelwitten in Iran geraakt, zoals luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. Onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Dat zei doelman Thibaut Courtois gisteravond op een persconferentie. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zei Courtois.
4: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld. Dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Ja. Dat zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. En het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
1: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. Bij Spanje is er respect voor onze duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. En premier Bart Wever heeft gisteren na de NAVO-top in Ankara een opvallend cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een gepersonaliseerde revolver met kogels erbij. De Wever ontdekte het pas toen hij landde op Melsbroek. Hij liet de revolver daar achter bij de luchtvaartpolitie. Ook andere leiders kregen een wapen mee naar huis. We krijgen een zonnige dag, maximaal tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer en ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

zomerse muziek op je radio met de Duitse groep de Saragossa Band, die werden opgericht in 1977. Agadou is zonder twijfel hun bekendste nummer. Het is uitgegroeid tot een internationale partyklassieker. Ja, dat kan je wel zeggen. Goedemorgen.

Hyperlies and the Night Chicago Die met daarvoor nog Avril Lavigne en ook BTS, die waren vorige week nog te gast hier in België in het Koningin Boudewijn Stadion met 50.000 mensen. Hier is Dimmy in België.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina. Voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon...

Heb je zin in een sportieve zomeravond aan zee? Doe dan mee aan de beachrun in Kokzijde op woensdag 15 juli. Loop over het strand, geniet van de unieke sfeer en beleef een onvergetelijke uitdaging aan de waterlijn. Wacht niet te lang en surf voor meer informatie naar www.kokzijde.be.

En dan gaan we even kijken naar het weerbericht. Wel, vanaf vandaag lijken de temperaturen opnieuw in opmars te zijn, met waardes tussen 25 en zelfs 29 graden. We verwachten ook veel zon.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059

0: Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms.

Meteor, die gaf zo 3 jaar geleden zijn eigen toets aan die Vlaamse klassieker, zeg maar, van Louis Neefs en Laat ons een bloem. Stap? Nee, helemaal niet. Na 9 uur nog nu.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Over heel het land wijzigen artiesten en festivals hun plannen voor vrijdagavond, wanneer de Rode Duivels om 9 uur hun kwartfinale tegen Spanje spelen op het WK voetbal. Concertorganisatoren die plaatsen extra grote schermen en optredens die worden vervroegd of verlaat. In Torhout zorgde een breuk in de waterhoofdleiding voor een volledige dag zonder water bij honderden gezinnen in Kortemark en Sint-Henricus. Het herstel duurde veel langer dan verwacht door complicaties en een vermoedelijk tweede lek. De ploegen van de watergroep die hebben de hele nacht doorgewerkt. Artsen die geven Jaro Doren uit Oudenburg nog niet op. De jonge man die was onlangs slachtoffer van geweld in Gent en ligt sindsdien in coma. Jaro die ademt intussen zelfstandig en zolang dat zo blijft, willen de dokters blijven doorgaan met de behandeling. In de duinen van Westende is woensdagochtend het lichaam van een man gevonden. Het slachtoffer overleed ter plaatse, ondanks medische hulp. Het parket is een onderzoek gestart. In Ieper heeft een vrouw thuis een nest Aziatische hoornaars ontdekt op een wel opvallende plek. De wespen die hielden zich schuil in een grote oude radio van zo'n 70 jaar oud. Ze noemt het een kunstwerk. Zo indrukwekkend is het wat de hoornaars binnenin de radio hebben gemaakt. De gemeente Rollegem is helemaal in de ban van Ramses de Bruyne, de jonge renner die zich liet opmerken in de Ronde van Frankrijk. Een voorlopig onbekende persoon heeft de deelgemeente van Kortrijk omgedoopt tot Rammegem en op een rotonde in Rollegem staat Ramses geschilderd in het geel.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: In de loop van de dag kunnen enkele onschuldige stapelwolken ontstaan en later kunnen ook hoge sluierwolken verschijnen. De temperaturen die variëren van 25 tot 31 graden en de wind die waait meestal matig uit noord tot noordoost. Vannacht schuiven dan hoge wolkenvelden over het land. Het blijft droog, rustig en zacht met minimaal tussen 10 en 18 graden. De wind die wordt zwak uit oost tot noordoost. Morgen vrijdag wordt het opnieuw een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en de maxima die liggen ook morgen tussen de 24 en 30 graden en de wind is zwak tot matig.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Phil Collins, de man heeft ernstige rugproblemen en treedt niet meer op. Dit was nog een van zijn iconische hits uit 1985, Suso Studio. Nog een uurtje, muziekdoos.

En dan de Ronde van Frankrijk. De zesde toeretappe is de laatste in de Pyreneeën vandaag. De Ronde van Frankrijk neemt afscheid van het gebergte in een rit over de Aspin en de Tourmalet en met aankomst nabij het betoverende Cirque du Garvanier, een plek waar de Tour nooit eerder is aangekomen. De afstand bedraagt 186 kilometer en de renners overwinnen zo'n 4100 hoogtemeters.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Onze vorige wagen was versleten, dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Van 10 tot en met 12 juli trakteert Theaterfestival Komt Dat Zien je op 3 dagen vol cultuur, humor en muziek voor jong en oud. Geen klassieke zalen, maar unieke voorstellingen op de meest verrassende locaties in de stad Nieuwpoort. Dat gaat door op 10, 11 en 12 juli.

En dan heb ik nog de spreuk van de dag. Hoe minder tijd je neemt om jezelf te bewijzen aan anderen, hoe meer tijd je hebt om jezelf te zijn.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger.

De plaat is ondertussen 20 jaar oud, All Saints en Rocksteady. En zo gaan we naar het einde van deze muziekdoos. We gaan ze opnieuw opvullen voor morgen vrijdag.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De Vlaamse regering die steunt de gemeente Wingene bij de restauratie van de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingskerk met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Het geld dient voor de vernietiging van houtborende insecten en de restauratie van het beschadigde houtwerk in de kerk. In Stavelen bij Alveringem is een grote zoekactie gehouden naar een baby nadat op de oever van een beek een draagzak en doeken voor een baby waren gevonden. Politie en brandweer die zetten de grote middelen in, maar de zoekactie werd stopgezet zonder resultaat. Op het marktplein van Geluveld, een deelgemeente van Zonnebeke, heeft een brand beperkte schade veroorzaakt. Een bestelwagen is er onder meer volledig vernield. In Torhout zorgde een breuk in de waterhoofdleiding voor een volledige dag zonder water bij honderden gezinnen in Kortemark en Sint-Henricus. Het herstel duurde veel langer dan verwacht door complicaties en een vermoedelijk tweede lek. De ploegen van de watergroep die hebben de hele nacht doorgewerkt. Woensdag is in de Brugse Steenweg in Uitkerke bij Blankenbergen een verfspoor van 1,5 kilometer ontdekt. De brandweer die probeerde alles op te ruimen, maar krijgt de verf voorlopig niet weg. De politie die heeft een procesverbaal opgesteld. In de duinen van Westende is woensdagochtend het lichaam van een man gevonden. Het slachtoffer overleed ter plaatse, ondanks medische hulp. Het parket is een onderzoek gestart.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: In de loop van de dag kunnen enkele onschuldige stapelwolken ontstaan en later kunnen ook hoge sluierwolken verschijnen. De temperaturen die variëren van 25 tot 31 graden en de wind die waait meestal matig uit noord tot noordoost. Vannacht schuiven dan hoge wolkenvelden over het land. Het blijft droog, rustig en zacht met minima tussen 10 en 18 graden. De wind die wordt zwak uit oost tot noordoost. Morgen vrijdag wordt het opnieuw een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en de maxima die liggen ook morgen tussen de 24 en 30 graden en de wind is zwak tot matig.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: deuken in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
4: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze al een tijdje in een coma na een spoedoperatie. Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk de Vouw.
2: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaar indienen ze nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten. En het Jan Wedelstadion zal nog 2 seizoenen in eigen breed moeten gehouden worden. Want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
1: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympiacite in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat het in 2028 af is. Ook Club Brugge zal trouwens in dat nieuwe stadion voetballen. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. En daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
3: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
1: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in 1 keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Ook voor benzine 98 en stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners straks aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
4: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super stijl, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
1: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Paparazzi. De single was eigenlijk bedoeld voor de landen waar het nummer Love Game teruggetrokken werd, wegens de aanstootgevende tekst en videoclip die hoorde bij dus Love Game. Maar hier waren we zo gek van Lady Gaga dat ook deze Paparazzi gewoon als vierde single uitkwam van haar debuutalbum Fame in 2008. Het gaat, zoals je wellicht wel weet, over de verstoorde verhouding tussen ster en paparazzi. Een gewild thema bij vrouwelijke sterren. Lady Gaga dus, net na het nieuws van 12 uur.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: En zo zijn we alweer goed en wel vertrokken op deze donderdag met een nieuwe show tot 2 uur.

Uit de 90s dit hier, maar origineel uit de jaren 70 en van de Eagles, deze baby comeback. Pat O'Benton en Robin Campbell waren dat van UB40. Sting brengt in 1985 zijn debuutalbum The Dream of the Blue Turtles uit, waarvan dit nummer de tweede single was. Liefde is zo sterk als de zevende golf, volgens velen de sterkste golf in een reeks. Dat is Love is the

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: Al dus nog Houston en nooit meer zonder jou. Nu Lips Incorporated en Funky Town. Cynthia Johnson is de zangeres die je hoort in deze disco-hit. Cynthia was ook al een schoonheidskoningin. Later werkte ze als sessiemuzikant en gospelzangeres. Met deze Funky Town heeft ze in 1979 een dikke nummer 1 hit hier bij ons in Vlaanderen.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 9 juli vandaag, dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag die we starten in het jaar 1943. Amerikaanse, Canadese en Britse troepen voeren een invasie uit op het eiland Sicilië. 1960, Sovjetleider Nikita Khrushchev bedreigt de Verenigde Staten met een raketaanval als het communistische bewind op Cuba wordt aangevallen. 1979, het Voyager 2 ruimtevaartuig van NASA nadert Jupiter tot op 570.000 kilometer van de wolkentoppen van de planeet. 1982, een Boeing 727 Pan Am vlucht 759 stort neer in Kenner in Louisiana. Alle 145 inzittenden en 8 mensen op de grond komen daarbij om het leven. Terug 1982, de frisdrankengigant Coca-Cola introduceert Coca-Cola Light. 1990, er breekt brand uit aan boord van de Noorse supertanker Megaborn die vastliep in de Golf van Mexico. Het schip verliest een deel van zijn vracht die bestaat uit 244 miljoen liter olie. 1999, studentenbetoging in Iran. Enkele tienduizenden studenten betogen in Teheran en in een aantal andere steden van dat land. Ze werden brutaal aangevallen door de veiligheidsdienst. Betogers werden doodgeschoten, duizenden betogers werden gevangen genomen. Vele onder hen zitten nog steeds in de gevangenis. Sommigen zijn ofwel vrijgelaten ofwel geëxecuteerd. 2006 in Irkutsk, in Rusland, stortte S7 Airlines vlucht 778 neer. Minstens 124 mensen, waaronder ook Westerlingen, komen daarbij om. 9 juli vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Bijzonder jammer dat dit hier geen hit wordt voor deze dame hier uit Denderleeuw. Mentissa was dat, La Chanson d'Amour.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Nog tot aan de airplay, Kate Bush op de radio. De oorspronkelijke titel van deze plaat hier was A Deal With God. Maar haar platenmaatschappij vindt deze titel ongelukkig gekozen en was bang voor controverse. Kate Bush was voor één keer bereid water bij de wijn te doen en veranderde de titel dus in Running Up That Hill.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Waarheid als een koe volgens mij. Samen kunnen we bergen verzetten. Of dat dan bergen werk zijn, dat laat ik in het midden. Vooral populair in de 90s, deze Shaman. Dat was Move Any Mountain.

De ambiancemaker van bij ons met de klassieker in onze eigen moedertaal, Christophe was dat. En onder de toren, straks in deel 2 van Club de Wit, onder meer ja, de bekende jarigen uit de muziekwereld. We gaan eens kijken welke wedstrijden er worden gevoetbald op het WK voetbal. En we hebben ook van heel wat jaren geleden de absolute zomerhit van deze aflevering van Club de Wit. Dat is allemaal voor na het nieuws.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. Daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa, blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
2: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
1: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt vanaf morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Voor benzine 98 en ook voor stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran. Een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal, daar lag ze een tijdje in een coma na een spoedoperatie. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang, met onderweg onder meer de Col d'Aspin en de Tourmalet. Mogelijk krijgen we een rechtstreeks duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, al hoopt ook Remco Evenepoel om mee te kunnen doen.
3: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste 5 etappes heb gereden en met dat vertrouwen gewoon naar deze etappe gaan. En uiteindelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn op top van Tourmalet, dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
1: Aankomst rond 5:30. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit.

0: Een single die we haalden uit de LP Dance, Love, Pop. Een LP is dat van de Zweedse zangeres Agnes Carlsson. Trouwens, haar tweede hit op rij, deze plaat hier, na Release Me, kwam on and on.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: En ik heb daar net gemerkt tijdens de pauze dat er hier wat stof ligt in de studio op de kast op dit mengpaneel hier. Dus we gaan eens moeten swifteren. Taylor Swift is dit hier en de nieuwe single Elizabeth Taylor.

Nou, een hit uit 84 van Levert werd in de jaren 90 nog eens overgedaan door deze boys hier. Ultimate Chaos was dat en Casanova. Vanaf vandaag op deze donderdag zitten we op het wereldkampioenschap voetbal in de kwartfinales. Vanavond op deze donderdag is er al één wedstrijd om 22 uur. En dat is de topfavoriet Frankrijk. Die nemen het op tegen Marseille.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
4: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Douwe, Bob en Mo, dat was nog even blijven. Nu Andy Williams, sinds 2011 leedgaand blaaskanker, wat ook het leven kostte van de man op 25 september 2012. Maar toegegeven, we gaan hem nooit vergeten, dankzij platen als deze hier. Can't get used to losing you. Hier is dus Andy Williams.
1: Club De Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog. Gisteren.

0: Al dus nog Golden van Hunter.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Het is 9 juli vandaag en Carla May is jarig. De Zweedse zangeres van Ace of Base wordt er 35. Ben Saunders, de half Nederlandse, half Britse zanger, wordt er vandaag 43. En Jack White, de Amerikaanse zanger en ook gitarist van de White Stripes, wordt er 51. Courtney Love, de Amerikaanse zangeres en ex-mevrouw Kurt Cobain, wordt er 62. En Mark Almond, de Britse zanger, 69. Debbie Sledge, de Amerikaanse zangeres bij Sister Sledge, wordt er 72. En Bon Scott overleed in 1980. Deze Schotse zanger van AC/DC zou vandaag 80 jaar geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Britse zanger Jim Kerr. Zanger van deze Simple Minds, hij wordt er vandaag 67.

0: sinds 1977 de grote meneer, zeg maar, het boegbeeld van deze band hier, The Simple Minds, een echte schot. Want geboren in Glasgow op 9 juli 1959, vandaag dus 67 jaar, Jim Kerr van The Simple Minds, hier te beluisteren met New Gold Dream.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: En nu een plaat die ons echt wel doet herinneren aan die leuke zomervakantie van heel wat jaren geleden. Die leuke zomervakantie in het buitenland. Crowded House en Weather With You.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: hele leuke artiest vind ik dan toch persoonlijk van bij ons, deze David van Dijk. Ik kan het niet geloven, was dat.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1985 voor onze zomerhit van de Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man. Al uitgebracht in de maand april van datzelfde jaar door deze Duitse band. De single stond maar liefst 14 weken in onze hitparade met als hoogste positie de nummer 4.

Met andere woorden, veel vertrouwen heeft ze niet meer in haar relatie. Single Soon was dat van Selena Gomez. En deze Alex Warren met Before You Leave Me mag Club De Wit afsluiten op deze donderdag. Veel plezier zometeen bij de rest van de crew hier bij Melinda FM. En morgen op jouw bevrijdende vrijdag hebben we opnieuw een muzikaal rendezvous hier via deze gouden hoofdlengte tussen 12 en 2 uur. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Ieper heeft een vrouw thuis een nest Aziatische hoornaars ontdekt op een wel opvallende plek. De wespen die hielden zich schuil in een grote oude radio van zo'n 70 jaar oud. Ze noemt het een kunstwerk. Zo indrukwekkend is het wat de hoornaars binnenin de radio hebben gemaakt. In de duinen van Westende is woensdagochtend het lichaam van een man gevonden. Het slachtoffer overleed ter plaatse, ondanks medische hulp. Het parket is een onderzoek gestart. In Torhout zorgde een breuk in de waterhoofdleiding voor een volledige dag zonder water bij honderden gezinnen in Kortemark en Sint-Henricus. Het herstel duurde veel langer dan verwacht door complicaties en een vermoedelijk tweede lek. De ploegen van de watergroep die hebben de hele nacht doorgewerkt. De gemeente Rollegem is helemaal in de ban van Ramses de Bruyne, de jonge renner die zich liet opmerken in de Ronde van Frankrijk. Een voorlopig onbekende persoon heeft de deelgemeente van Kortrijk omgedoopt tot Rammegem en op een rotonde in Rollegem staat Ramses geschilderd in het geel. Woensdag is in de Brugse Steenweg in Uitkerken bij Blankenbergen een verfspoor van 1,5 kilometer ontdekt. De brandweer die probeerde alles op te ruimen, maar krijgt de verf voorlopig niet weg. De politie die heeft een procesverbaal opgesteld. Artsen die geven Jaro Doren uit Oudenburg nog niet op. De jonge man die was onlangs slachtoffer van geweld in Gent en ligt sindsdien in coma. Jaro die ademt intussen zelfstandig en zolang dat zo blijft, willen de dokters blijven doorgaan met de behandeling.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: In de loop van de dag kunnen enkele onschuldige stapelwolken ontstaan en later kunnen ook hoge sluierwolken verschijnen. De temperaturen die variëren van 25 tot 31 graden en de wind die waait meestal matig uit noord tot noordoost. Vannacht schuiven dan hoge wolkenvelden over het land. Het blijft droog, rustig en zacht met minimaal tussen 10 en 18 graden. De wind die wordt zwak uit oost tot noordoost. Morgen vrijdag wordt het opnieuw een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en de maxima die liggen ook morgen tussen de 24 en 30 graden en de wind is zwak tot matig.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: Glory Days. Dat is een van de bekendste nummers van Bruce Springsteen. Dat verscheen in 1985 al als single van het toenmalige album Born in the USA. Het gaat over de gloriedagen. Over een luchtige manier waarop mensen gaan terugdenken aan hun mooiste momenten uit het verleden. De mooiste momenten die komen er ook alweer aan. Van harte welkom bij Melinda FM. Ik zit alweer in je radio tot aan 3 uur op deze donderdagmiddag.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans

kennen hem vooral van zijn grootste hitsingle You Can Touch This. MC Hammer met opvolger in der tijd uit 1990. En Pray. Op een warme dag lijkt iedereen wel zin te hebben in een ijsje van klassieke vanille tot stracciatella of een frisse citroensorbet. En vreemd genoeg smaakt een ijsje altijd net iets lekkerder wanneer je het buiten opeet, terwijl de zon heerlijk op je gezicht schijnt. Zomer. Matinee.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Feels Like I'm Falling in Love met Coldplay. Donderdagmiddag, we zijn 9 juli in de zomer van 2026. Je luistert met Linda FM met

0: Give Me The Good Life met T.S. Monk en Bam Bam Bam V.
1: De cocktailplaat.
0: En nu Wishful Thinking met Teaspoon. Dit is Sex on the

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: Het zand vliegt in het rond en de beats knallen door je radio met Alesso en Fate.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1976. Toen scoorden Sutherland Brothers en Quiver een grote hit met Arms of Mary. Het nummer werd geschreven door Ian Sutherland en was in Groot-Brittannië een bescheiden succes, maar groeide in Vlaanderen en Nederland uit tot een absolute nummer 1.
1: Het muzikale hitdossier.

Ze hebben er niet veel tijd en energie in gestoken. Deze Jonas Brothers, want het plaatje dat duurt maar 1 minuut en 49 seconden. Ze brachten het 3 jaar geleden uit. En daarvoor staat nog Teddy Swims en Guilty. Het zit er alweer op deze zomermatinee voor deze donderdagnamiddag. Om 5 uur is er de Turbulentieshow. Om 4 uur duiken we de spits in met Jan Snel. En zometeen, zoals elke weekdag tussen 3 en 4, de Rotonde met Luc Lee. Morgen dan zijn wij er graag terug, de vrijdag. Aflevering tussen 2 en 3 voor nieuwe zomermatinee. En we besluiten nu met deze van PhD, I Won't Let You Down.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

We zijn nog maar pas begonnen en het zweet is al helemaal losgebroken via Run DMC en Walk This Way. Dankjewel Stef, we zijn er weer tot 4 uur. Dit is de Rotonde op donderdag.

Als het zonnetje zo blijft schijnen aan de hemel, dan is het inderdaad a beautiful life, ook hier bij Melinda FM. Dit was Ace of Base. Een toch wel bizarre verkeerssituatie in Duitsland. Daar werd een volgeladen vrachtwagen geflitst aan een snelheid van 156 km per uur, wat in Duitsland bijna 2 maal de toegelaten snelheid is. Eerst dacht men dat er een fout in de meting was, maar achteraf bleek dat alles correct was. Er zou met de Scania S500 serieus geknoeid zijn geweest. Softwareproblemen zouden aan de basis liggen. Wat er zal volgen voor de chauffeur in kwestie zou wel eens bikkelhard kunnen zijn. Een extreme snelheidsovertreding en vermoedelijk manipulatie van de controleapparatuur.

Dergelijke muziek brengen kan alleen deze powerwoman Anastasia en I'm Gotta Love. Op vrijdag 17 juli bruist het centrum van Echtegem tijdens de jaarlijkse avondmarkt. Kom gezellig kuieren langs de vele marktkramen, ontdek leuke koopjes en geniet van de gezellige sfeer. Naast de avondmarkt is er ook nog kermis en tal van leuke nevenactiviteiten, georganiseerd door de lokale verenigingen en het gemeentebestuur. Een gezellige zomeravond voor het hele gezin in Echtegem. Dit is Chapel Rowan.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Een reisje naar 1983 met de Time Bandits en Listen to the Man with the Golden Voice. Er zijn amper 12% van de Belgische bedrijven die in staat zijn om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. Het geven van aangepast werk zou in de meeste bedrijven onmogelijk blijken en dus vallen alweer de langdurig zieken uit de boot om de draad weer op te nemen. Oplossingen volgens Mensura zouden zijn, alle ondernemingen zouden weer moeten investeren in preventie, zodat de ongevallen kunnen vermeden worden en er dus minder langdurig zieken zouden zijn. Dit is Al Gutsen & Partners.

Onder het motto met de trein zou je er al zijn, maar de trein die er moest zijn, die was er niet. Dit was Sabine Tiels. Op zondag 19 juli komt de zomerse sfeer van Ibiza naar Blankenbergen tijdens de allereerste Ibiza Market in Park de Kranen. Van 12 tot 18 uur kun je heerlijk rondkuieren langs tal van standjes met trendy kledij, sieraden, accessoires, lifestyle producten en nog zoveel meer. Geniet van sfeervolle muziek, dus frisse zeelucht en een ontspannen vakantiesfeer die je even naar Ibiza doet wegdromen. De locatie is dus Park de Kranen in Blankenbergen en de toegang is volledig gratis. Beleef een dag vol zomerse vibes, gezelligheid en vakantiegevoel. Mis deze editie zeker niet. Ibiza Market Blankenbergen.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Van chillen en zomerse temperaturen gesproken, deze muziek kan wel tellen van Garland Jeffries en Take Me to the Matador. Om het dan toch even over voetbal te hebben, er is bekend geraakt dat ook niemand minder dan Justin Bieber zal optreden tijdens de halftime show van de finale van het WK voetbal in Amerika. Het is zijn eerste publieke optreden sedert april. Naast hem staan ook nog Burna Boy, The Muppets, BTS, Shakira en Madonna. Het wordt dus een lange halftime show.

Met dit nummer zaten we regelrecht in de New Wave periode 1981, Soft Soul en Tainted Love. En dit is Rehab en Touch of Class en All Around the World.

Boney M en Bahama, Bahama Mama. Nog vlug even zeggen dat we er morgen terug zijn voor een nieuwe aflevering van onze Rotonde. En dat we er nu uitgaan met Shawn Mendes en Why, Why, Why. Tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Op het marktplein van Geelveld, een deelgemeente van Zonnebeke, heeft een brand beperkte schade veroorzaakt. Een bestelwagen is er onder meer volledig vernield. Woensdag is in de Brugse Steenweg in Uitkerke bij Blankenbergen een vers spoor van 1,5 kilometer ontdekt. De brandweer die probeerde alles op te ruimen, maar krijgt de verf voorlopig niet weg. De politie die heeft een procesverbaal opgesteld. Artsen die geven Jaro Dore uit Oudenburg nog niet op. De jonge man die was onlangs slachtoffer van geweld in Gent en ligt sindsdien in coma. Jaro die ademt intussen zelfstandig en zolang dat zo blijft, willen de dokters blijven doorgaan met de behandeling. In de duinen van Westende is woensdagochtend het lichaam van een man gevonden. Het slachtoffer overleed ter plaatse, ondanks medische hulp. Het parket is een onderzoek gestart. In Ieper heeft een vrouw thuis een nest Aziatische hoornaars ontdekt op een wel opvallende plek. De wespen die hielden zich schuil in een grote oude radio van zo'n 70 jaar oud. Ze noemt het een kunstwerk, zo indrukwekkend is het wat de hoornaars binnenin de radio hebben gemaakt. Over heel het land wijzigen artiesten en festivals hun plannen voor vrijdagavond, wanneer de Rode Duivels om 9 uur hun kwartfinale tegen Spanje spelen op het WK voetbal. Concertorganisatoren die plaatsen extra grote schermen en optredens die worden vervroegd of verlaat.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: In de loop van de dag kunnen enkele onschuldige stapelwolken ontstaan en later kunnen ook hoge sluierwolken verschijnen. De temperaturen die variëren van 25 tot 31 graden en de wind die waait meestal matig uit noord tot noordoost. Vannacht schuiven dan hoge wolkenvelden over het land. Het blijft droog, rustig en zacht met minimaal tussen 10 en 18 graden. De wind die wordt zwak uit oost tot noordoost. Morgen vrijdag wordt het opnieuw een zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden en de maxima die liggen ook morgen tussen de 24 en 30 graden en de wind is zwak tot matig.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Dankjewel Jeroen van het Regionieuws. We zijn weer helemaal bij. Het is donderdag. Goedemiddag. Welkom in de nieuwe aflevering van de Spits. Arthur Baker en de Backbeat Disciples featuring Al Green. Het is een mondvol. The message is love. Laten we dat even een uur lang meenemen.

0: beat, control your body.
1: Too Unlimited uit Nederland kwamen ze vandaan. Let the beat control your body. Dagelijks zoeken wij goed nieuws, maar af en toe is er ook slecht nieuws dat we u toch wel even moeten meedelen. Zangeres Bonnie Tyler, bekend van de wereldhits als It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero, is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt via haar website. Tyler stierf afgelopen nacht in een ziekenhuis in Portugal, waar ze al weken verbleef na een spoedoperatie aan haar darmen. We draaien dit nummer van haar, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hozier kennen we van Take Me to Church en ook van de deze Too Sweet. Een zonnige dag vandaag aan onze kust. We gaan straks eens kijken wat het weer ons brengt de komende dagen. Maar eerst Huey Lewis in de News. Heart and Soul.

Belgisch werk van Telex met Moscow Disco. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen. Dat ziet er voor vandaag heel erg goed uit. Maximum temperaturen 26 graden. Volop zon. Morgen, dat is wat anders. Temperatuur blijft hetzelfde, maar het zou zwaar bewolkt zijn. Maar zaterdag, dan is het alweer terug beter. 24 graden, volop zon. Zondag, maandag, dinsdag, dat is nog een beetje koffiedik kijken. Volgens de laatste weerberichten zou het dan bewolkt zijn. Temperatuur blijft wel positief, 25 à 26 graden. VOF de kunst, oude.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nummer uit 1991, Belgisch werk van de Scabs met Don't You Know. Ik was hier net een artikel aan het lezen dat wie deze zomer nog een plekje wil op een populair Italiaans strand misschien vooraf maar best kan reserveren. Blijkbaar kan dat in Italië, want het is daar heel erg druk en sommige stranden zijn al weken op voorhand volgeboekt. Het is erg. Gelukkig kunnen we hier zonder boeking nog wel naar het strand. En hier is het ook mooi weer.

UB40 samen met Chrissy Hynde, die kennen we van de Pretenders. I Got You Babe, het is ook alweer van een tijdje geleden uit 1985. Als je denkt bij jezelf zeggen wat die daar allemaal aan het uitspoken is op de radio, dat kan ik zelf beter wel. Dan heb ik goed nieuws voor u, want we zoeken nog collega's. Ga eens even kijken op onze website voor meer info en stuur ons maar een berichtje. Nee.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
2: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
1: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen Delijse en online winkel bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD-economie is een onderzoek gestart. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
3: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
1: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. Door die natuurbranden geldt op heel wat plaatsen in Frankrijk een vuurwerkverbod. Ook op 14 juli, de nationale feestdag daar. In 72 departementen in Frankrijk geldt code oranje voor hitte. In andere gemeenten geldt nog code rood. Aan de Eiffeltoren in Parijs gaat het vuurwerk voorlopig wel nog door. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM.

0: Hij heeft ondertussen de eer gekregen van Sir Paul McCartney te wezen. Het was My Brave Face. En het wordt heter en beter natuurlijk.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ze waren nog in hun puberteitsjaren, maar kijk eens aan, het sloeg aan in Vlaanderen. Deze van Steps and Last Thing on My Mind. En het laatste waar wij aan denken is Meteor en Snelle.

Iedereen dacht bij zichzelf, dit is de ideale comeback, maar niets was minder waar. Het was een grote flop, deze van de Rolling Stones, ook al een dikke 3 jaar geleden. Het was Angry. Dit is Melinda FM op donderdagmiddag. Ondertussen bij ons 20 minuten over 5. De zon straalt erbij en we gaan naar Australië met Doshi.

Er mag trouwens gebeuren wat wil, maar ik blijf nog altijd zo van je houden. The Scorpions, dat was Still Loving You in die turbulente show. En dit is Goud van Oud van Tony Christie.

0: altijd fijn om te horen als mensen dat tegen jou proberen wijs te maken. Jij mag altijd op me rekenen. Dat was Isabelle A.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten? Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Midden in de jaren 80 hebben ze toch wel volledig gedomineerd. Ze kwamen uit Duitsland. Dat was Modern Talking met Atlantis is Calling.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaats. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Een dikke hit, ook al van een dikke 2 jaar geleden, deze van Shaboozey. En zo zijn we weer aan het einde gekomen. We zetten onze landing in richting een veilige thuisgave. En dat doen we met Ella Langley. Het is Shows in Texas. Graag tot morgen voor de vrijdagse aflevering. Enjoy the music.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de zesde rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op meer dan 2 minuten en 30 seconden. Remco Evenepoel werd vierde op meer dan 3 minuten. Pogačar is ook opnieuw leider. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
2: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
1: Het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
3: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
1: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Leize en winkelketen Bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken en ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
2: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken, en langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
1: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Sport dan. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard supporteren voor de Fransen, maar wenst onze Rode Duivels veel succes. En hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
3: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
1: De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko begint trouwens rond deze tijd. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Wilt er iets moois, iets onverwachts? Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De Verenigde Staten ontkennen dat ze Iran hebben aangevallen. Eerder vanavond meldde het Iraanse staatspersbureau nog verschillende explosies in het zuiden van het land. Ook zou er een raket een militaire installatie in het zuidwesten hebben geraakt. Israël liet eerder wel al weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Israël heeft intussen verschillende aanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Minstens 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens veiligheidsbronnen viseerde Israël ook de auto van de woordvoerder van terreurgroep Hamas. Daarbij kwam zijn bewaker om het leven. De man zelf leeft nog. In Gaza geldt sinds oktober vorig jaar officieel een staakt het vuren, al houdt Israël zich daar niet aan. In de Savoie in Frankrijk zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Door de brand dreigt een rotswand in te storten en kunnen lawines ontstaan. De brand is intussen wel onder controle. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer de mensen het dorp weer kunnen verlaten. En sport. De Noorse ex-gele truidrager Thorsten Traan geeft op in de Ronde van Frankrijk. Dat laat zijn ploeg weten. Traan reed vandaag nog in het geel, maar kwam ten val en brak daarbij meerdere ribben. De Sloveen Tadej Pogačar won vandaag de rit en is ook de nieuwe leider. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. In het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.